0: Nee, dat werkt zo.
1: En zo.
0: Ik wist ook niet dat je dat zo bent. Ik heb niet meer gehoord dat ik ben hier nu.